terug bij de Feel Good Show. Je dinsdagavond zit weer vol met de allerbeste tracks. Leun achterover en geniet van 120 minuten pure muziek en feel good vibes.